Hierdie een getiteld More of You God van DJ Jazzy D spreek ook boekdele van watter type mens hy is en waar sy waardes lê. Jy luister na Hoor Hoor hier op RSG met die fokus op DJ Jazzy D, The Groove Master.

die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst, dood verklein en kaal. Een uitgeholde mier

zoveel ouders weet, om al eie kind te hee, wie al stijf die nou kan vassel, en ek's lief vir jou te sê, elke ma en pa se kindjie, is vir hulle een juweel, en met jou

Ik schrijf jou een briefje hier op mijn eenzame eiland. En zet het in een bottle, niet een fancy en niet zonder een van plastic.

0: Ja, kom sta met die monotekiese en tsika ine amtako 58 minute siya go hanne te ya ya ko morosane ditita borije tsetse te o te ya khirika dikhe no te kuma ba dumo tsa ba te ja ta ko ko karata ha ko ti afta ka punda ta ko ti ja ta te zeli ta mongo ta ata te twe ile te skeda mbore tsetse go tamano o ga tsamska te ya tsekwa ko morosane te ko tsetse go kaitsa ko
1: Hallo, Ianke 59 KXFM, de molleke kan ik niet komen. Ik heb een mensenlessie, ik heb een handje, ik heb een zilte mahongo, ik heb een punda, ik heb een matam, ik heb een mensenmitten, ik heb een mensenmitten, ik heb een mensenmitten, ik heb een mensenmitten, ik heb een mensenmitten, ik heb een mensenmitten, ik heb een mensenmitten, ik heb een mensenmitten, ik heb een mensenmitten, ik heb een

0: Dit is tyd vir opvoederontwikkeling en ek is Obet Ndani, die programaanbieder. En vandag gesels ons oor die Disciplinary Code and Procedures for Educators Part 1 en ons het prachtige gaste in ons program wat meer met ons oor dit gaan deel. Kom ons begin met die eerste ene. Kan u jezelf aan die luisteraars voorstel voordat ons met die onderhoud begin?
1: Good afternoon, I'm Tony Merimintzi, second manager.
0: U jezelf aan die luisteraars voorstel voordat ons met die onderhoud begin?
1: Good afternoon, I'm Tony Merimintzi, second manager, Francis Baard District.

0: inkomste om hulself en hul gesinne te ondersteun. Die impak hiervan is dit verbeter die huishoudelike lewensstandaarde, ondersteun kinders se onderwys en verminder armoede in die gemeenskap. Daar's ook ondersteuning van sleutelbedrywe. Vroulike tegnisië dra by tot sektore soos konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, ingenieursdienste, gasvryheid en toerisme. Die impak hiervan verhoog produktiwiteit, ondersteun infrastruktuurontwikkeling en versterk die nasionale ekonomie. Daar's ook bydra tot innovasie. Kreatiewe probleemoplossing. Vroue bring nuwe perspektief na tegniese uitdagings en werksplekprosesse. Die impak hiervan is dit verbeter die dienslewering. Daar's meer doeltreffende werksmetodes, innoveerende produkontwerpe. Daar's ook tegnologiese vooruitgang. Vroulike tegnisië en ingenieurs dra by tot die vooruitgang in digitale tegnologie, ingenieursoplossings, hernubare energiestelsels en vervaardigingsprosesse. En die impak hiervan is modernisering van nywerhede, verbeterde kwaliteit in dienste asook produkte en verhoogde meedingendheid. Dan is daar ook sosiale en ekonomiese bemagtiging. Dit bevorder geslagsgelykheid in die werkplek, moedig finansiële onafhanklikheid vir vroue aan, verhoog diversiteit in tegniese bedrywe en versterk inklusiewe ekonomiese groei.
1: Yanke kango tamakweta mkichigda mko kwanga fasik mko programa taya wata mkwa senda teza ngau kanga la siga gie mko kanga kala gdani kuna mti ma akwa debi mhe yi kakwa sa lalu ke yi atu lungu sa STEM o technical akariasin tama yu kwa kwe ke wale kwa wane kato siti kwa wane kwa sa kaisi.
0: Geen droom is te klein nie. Ek sal sê enige vrou, enige jong dame, meisie wat belangstel in STEM of 'n tegniese loopbaan, moenie bang wees nie. Pak dit aan en bevorder jouself en moedig jouself aan en omring jouself deur mense wat jou ondersteun. As jy 'n goeie ondersteuningsbasis het en mense as ook rolmodelle waarna jy kan opkyk, is enige loopbaan moontlik om te bereik.
1: Maudwe kamakwa ki kumenga ki tigbejwe tagu kresinga juki tisa a, tali singi kogi sa a, program sko chibkwa yika sa alalu.
0: Baie dank vir jylle tijdwerk.
1: Kama matu una keta gane krim, kama kwa kwa una keta, ke manila kresa an titi a e. A una WhatsApp number kama 0-63-7481-393. Tam kutana sing ki atana una SMS ki kati mwa plus call me, a mwa plus call me ki 0-72-204-5056. O atraf in die bele wil nog in 086-999-0123. Ke mandaga tot vrijdag die 30, agere katiki wola wafiriri. Maas antena wil nog e-mail kuna ki careerhelp@dhet.gov.za. Atena singe ke website ke www.careerhelp.org.za. Atena singa watu tum raiwe ke Pretoria kuna wil nog 123 Francis Bart Astrati. Facebook komtana wenege www.facebook.com/careerhelp o agawa Twitter ke www.twitter.com/rsacareerhelp. Nkosimtana wena ko podcast ya keta wake SBC Education a platforms in ke http://aono.fm/p/230. Tawuna ati pesika koge sangi kangi dia program ng ngo gide program da apartamento ha education week etse training ta kaya kwede pa ngo isibisi dikisi ndi kam ko kuma radio escape fm ke kana tsi ke 13 pp radio ki vege tswang ke adu sa aya tali ke kana 30 ke program ske tsa tam ko wona ku gidri dar ta radio escape fm itulo sa kan tawuna tam no di ba kan tsaye abilungisa ku wathi kangkangkang chipangi chingakawa ku gqepa nqaba lungisa department of education we hetike training hetike SBC education kana veke yaqaki kankuika wathi kangu khamaqaqo meshi mme hetike igqeqeya kibilungisa qani khona kawa chimbo atu sing amatu kethu ya matriki pente amatu lungisa qa amatu sing chipangi mauna keta program waqaki chimbu ya yatutwa hangela tikatu o juwaqaki ns fast ya enlechten juwaqaki tikang kwashing kwa kwa wona chipangi banga juwaqa ke golo singegiya international ekhangane kuna kichiki yakwasa awona chibanka tu ke yaqake lungise cha SBC education ichipangi kangye panga department de higher education kiche training wi igitamke programa

0: Azure is a de Ciamano da Calo, Cie and Camicresica, Ahai Amaco, Sestin Hamanite Hengier, Hoha, Norten Sieve, O and Nier Exca FM Siki, Program Yam Senahota, Twainte, the Ohe, and go presonated and in the Kaikoz a cum or con sino heriaco, Nier Ericam Sika, Program Ski, the Cake Gutibian, Eight those na de aninza ana kwa hena te a suere manu kwa na ya tibi a ti HIV ya ti tibi ya te cha kwa tibi ya cho nukuri na kwa kwa HIV ya cha cha te cha cho se na kote nisa kwenye kote kha na kutu aninza kwa te kwe tisa inya ata kwa anu
1: ane kata tuwe na honet nisiyewe owa takaru niyake XKA FMK kwa wadadu ya kate kwa tanu kwa kwa mungu buri kuji nihisha niku haa kwa kuji am kwa kita kato XKA FMK kwa kuru kum ei ga tsamete wo ga teng se kang go te kae go sa tsugona tana jwang ga go ana go ena teng mo se ga te ka go rata TB and HIV ke ja o tombere wa khwena e te komo kono tsono jwang ga heta go no te o tsa ntse ntse ka go jwang ga TB a sa o kae go he nta ikra ku go re di bere wa ta ja o tlo khwenta ntse pi europe yo ke mo savanga e ka se ke tota ka kwa tra radio xk f no te shebe o wa tlo ne ga ke platform tene ke bele se tsu do ropa tswa nyi se ke norka provinces ke te bo re di on ka ka o nka te wogo ga destive kana as kitama a ye ne ga ke ga te go rutano ga audio kanaal se ke ke ibra ndo tsa mete te o tsa go nateng se ke tsa kwa kom de wa te o tsa go te sore mang go tsang goe dag almal wat na radio xk f monate se ba pe ne ga leister de state vir ons gesondheidsprogram en jela is sa met my pior om sabanga vanaf 12 10 oor 12 tot 5 oor 1 en vanmiddag gaan ons gesels oor die oor TB en HIV care so bly en geskakel net hier op radio xk f monate 7.9 en ons is ook beskikbaar op DStv kanaal 819 en ek het vanmiddag vir my vrou Dennis Fama die provincial coordinator by TB en HIV care saam met my in die atelier. Fama, baie welkom by Radio XK FM. Vertel ons bietjie van jouself.
2: Wel, ek werk al vir die afgelope 11 jaar vir TB en HIV care. Ons het in 2007 begin met om HIV te toets. Ons het baie sukses behaal. En later het ons oorgeskakel na programme toe wat nou meer oor behavioral change gaan. En ons is tans nou nog besig daarmee.
1: Oké, baie dankie. Mevrou Fama, en wat is communikeer MIV en condoomgebruik sociale gedragsveranderinge?
2: Wel, wat baie belangrik is dat een mens moet verstaan dat jy moet een condoom gebruik om vir jou te kan beskerm teen HIV en seksueel oordraagbare siektes. So, een mens moet een combinatie gebruik om te sorg dat jy kan gezond bly.
1: Oké. En wie is die sleutelbevolking wat die meeste geraak word deur hierdie gedrag?
2: Wel, die bevolking wat meer geraak word, is gewoonlik die adolescents, meisies en jong vroue tussen 15 en 24, en so ook hulle seksuele partners.
1: En wat het die departement van gesondheid probeer bereik met die veldtog van sosiale gedrag?
2: Wel, wat ons gedoen het, is ons TB HIV het in samenwerking met die Departement van Gezondheid het ons die She Conquers campaign geloods. Dit is om sosiale gedragsveranderinge teweeg te bring. Ons het verskillende programme wat ons gebruik in skole, sowel as die buiteskool, jong adolescente wat nie meer skool gaan nie. Die idee is om vir hulle in staat te stel om na hulle self te kyk sodat hulle seksuele gezondheid optimaal kan wees.
1: Oké, en wat beplan HIV en TB care in die toekomst met die project of met die veldtog?
2: Wel, wat ons doen is, ons het verskillende programme namens Stepping Stones, Healthy Choices 1, Healthy Choices 2, wat ons spesifiek met die jong adolescente en die jong mense om hulle in staat te stel om die regte keuses te maak wat adolescenten en jong mensen om hulle in staat te stellen om die rechte keuzes te maken.

glimlach nog diezelfde lijn. Maar het is alsof zij dier om naar die donker kijk. En zeg mijn baby, ik

kwam ze naar binnen, was vol bloed, met haar vastgedrukt in nog asem en haar leefgas. En hij strooi haar as in een vloedrivier, laat als spoel tot op stranden ver van hier, zodat ziel kan wonen in een zandkasteel en die kinders hield uit rondom haar kasteel. En hij laat wille rozen weer zijn garantes rank en blom in die vroege ochtendmas, zodat vlinders vluchtig zijn plek vond op die plekken waar hij stukken.

heerlijke lichte klanken van Dance With Me Tonight door Marietta Fafuta en Katerina Bournaka. Die Canadese zanger en voormalige professionele hockeyspeler Jonathan Roy het een baie persoonlijke pad gestap voordat hij zijn stem en muziek gevind het. Hier is zijn deurbraaksnit oor innerlijke volharding. Hij vermaak ons nou met Keeping Me Alive.

Dit dan die kalmerende en poëtiese klanke van Jeruma en Kiss the Rain. Ons skuif nou na die strelende jazz en soul klanke van Norah Jones. Vanaf haar bekroonde debuutalbum Come Away With Me, vermaak sy ons nou met Turn Me On.

Norah Jones met haar prachtige weergawe van Turn Me On. Musiek ken werkelijk geen grense nie. En die volgende snit is een bewys daarvan. Knocking on Heaven's Door kry 'n unieke baadjie wanneer die wêreldberoemde Suid-Afrikaanse groep Ladysmith Black Mambazo en die Amerikaanse country koningin Dolly Parton besluit om iets anders te probeer. Hier is hulle met Knocking on Heaven's Door.